0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing malbeke. Potade, potade, bing mal